0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

0: dag.
1: Loeip verdrom al hier. In stand met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blondo, Opel Hielen. T'was een bom, hoor, wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, hoor, wat dat hem nog niet wist. Bissen dit design, zou geen moois voorbeeld.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

juist vol met problemen. Dat wozen brengen haar wel rood, want waar weten hoe dat gaat? AKV de Papenplekkers weten dat je een aanhoop geen molen moet leren trekken.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

Kvikkjaden. Ion Music. Zara Radio.

0: Fire and Music. 100% ulsk, 100% karnaval.
1: Ulsk nerzen ulsneskes, kom na een zing. Vermoor, gindingensmaan in ulsk, moet roadogen vastelovend vieren. Zonder ries en krakiel, roadogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets voor een ulsknees.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

0: Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.
1: Haha, de ponte plutmoes. Hey, alles mee, jongens?
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn kolo aan het poort mee, hè?
2: Ik heb een hoefwoord en ik loop een kevies.
3: Weet je waar ik boem, jongens?
2: Hier?
3: Mijn porte plum, doe een keer.

0: Hij voelt dingetje. Ideaal alweer.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: intermezzo di Mamma
1: Mia. On Music.
2: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor twee.
3: Nog maar niet, madame. Want bij de douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
4: Welkom bij Shade Douche.

genacht. Van smaris tot sauvers. Elke sok

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

welke Noorsenier wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gier voor mij. Die voel je me pikt.

0: έχετε.
1: Night Deep.
2: Xenophon van de Vulda Hoeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Vulda Hoe radios van Olst.

0: A UN Music.
1: Echt muziek voor een feestje te baan.
2: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers voor plezier.

0: Bayo Music. 100% plezant. 100% Olscht.
1: Olscht neer zich moe naar nog iets kwaad.

0: Ion Music.
1: De numero 1 in Van Olst.
2: Jongens en maskers, los

Pflicht. Eine Cremekoek en een pintje aan voor mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind.

0: En ons matras, dat is onze troei.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bosco Apóngalo στα μπλήφ.
1: Έστρεβερ!
2: Πότε βρίσκεται? JMA Cafe.
1: Near the Neven app for your music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De Neven Ion Music app.

0: Serafan van de Voelja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe Radios van Oost-Natie.

0: Godverdomme, Stijn. Ik heb precies weer een grale kleine orka, jong.
1: Ah, waarom maar een putje steken, hein?
2: Het is weer de tijd van de...

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: We zijn carnaval Nilo. En los, er is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
6: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: In Oost-Zijzen aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Camaro.
2: Ayo in Music. Plezante radio.
3: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

0: fervrende tisten, gewetja den. Ajo en music, Zare Radio.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Drash presenteert onder leiding van Tyrannosaurus Trog alias de Vloeren gaat commentaar van de oor iedere overtreding in de stoet opsporen. Welkom in Jurassic Park.

0: Start van de vloeren, over. De prins stond in de koele strot zijn generatrice op te vullen. Wat moeten we doen?
1: Vloeren, verkomt uit. Over. Niet twijfelen, €150 boet. En je moet er niet de flexie missen.

Vloeren voorkomen tot oevers. Ik heb nog juist de zielis zing mijn bierflesjes smaken in de stoet. In de plus van mijn appelsien.

verder vloeren, oever. Er is in de groep in een trekker volledig omschiep. Het is de rongelijke wat over. Maar wij weten niet of dat die manen al los, klein of middelgroeid zijn. Wat doen we ermee? Gewoon klasseren met de kleine groepjes.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: kreeg verdroom naar huis, met mijn een bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kameloot, ik heb

0: Radio en Music.
1: Den enige echte.
2: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
3: Allee, naast ons al te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
4: Goeiedag, meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
5: Niks, hè. Dat meekde niet.
4: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
2: En Cosmo het windje, Frank.
3: Het is de wachttoeren, meneer.
5: Al was nou godverdomme de...

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: vakant. En wat wil je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat om een derweg te creëren. Hey, mond.
1: Zijn dat overdroom, jong?

IOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: van haar zwaar bij de band. En knoeit het in haar oren, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar gloeit nog mooi. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeg.
1: Je stotje graalig sterk en knalt over al tijd. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stotje als kandidoot, graalig goed op dat blosje. Hoe ik al toen in het niet had uit, werd een graalig gros.
2: Want in haar oeigen branden vier. Je zit niet vrolijk achter het sfeer. Soms mocht een pintje zeer.

Kom aan iedereen, doe allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier.

waktui. Hei, ho, lotsa neke vipe, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hei, ho, lotsa neke vipe, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey, ho, lotsa neke vipe, waar zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey, ho, lotsa neke vipe.

jeden olsztekse nacht. Hey, ho, lotsen ik je wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey, ho, lotsen ik je wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey, ho, lotsen ik je wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey, ho, lotsen ik je wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Yeah, yeah, yeah.

0: zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen. Wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen. Wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen. Wij zijn op zoek naar lekkere kippen.
1: Yeah baby. Yeah baby.
0: Lotseneke wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen. Hey ho, lotseneke wippen, wij zijn op zoek naar lekkere kippen.
1: Yeah baby. Yeah.
2: Vanuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luistert en online op City Music. Poen.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radio's van Olst. Ajoel Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

en onnoezel, groeit gezetje of dik. Maar pas toch op, als je je pakt, doe dan met strategie. Want als je zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: vermogen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet meer niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar.
3: Ajoin Music. 100% Olsch.

0: Iowan Music. Echt Oosters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: Morgen ons het geld naar vinden. Piens van Jeloger weten dat geld niet om de boermen groeit.
3: In het stadspark van ons Oost, door

0: zitten. Luister ik naar AOM Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Geen caprozel nor nu op Zuiderse landen. Al Italia, Griekenland of Spanjol. De chicamel, de uitgestrekte stranden.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hvað er mánda að fylgja mig?
1: Esturveir!
2: Hvað er brunt?
3: Sér með koffi?
1: Mér, The Neven App for your music.
3: For Android and for Apple Glove natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
4: App hem al.

toe. Hij kwam door je tegen. Nana kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

Oost madam, niet content. Was wijwis blijven hangen in die een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoeveel wacht. Mijn gever

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: Ajo en Music, 100% plezant, 100% ulst.
1: Zot, zot, stijke zot.

Een goeiedag allemaal, ik ben de Bonaars, alias de Swai. Ik ga er vandaag niet leren zingen, maar wel

Je meek van mooi na en een andere partner zoeken, want anders met dezelfde heel de novoet, dat is hoe ik het heen. Allee, aardig in je tent, daar zijn wij vertrokken.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: gewoon als ik het ooit verder hem op.
1: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
0: Jos, en ik ga verder.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: naar een ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb mijn eerste

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al. Hey.

0: serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van Oost naar Ierlek.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze na joen? En ik paas een oei, in langs deze koté. Die een nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

op een terras in Parijs. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En dan hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Barclay van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die naal straks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je

0: van het Olstmeidia Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Yeah.

0: Echt van oost.
1: Gloeip verdrommel hier. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

doordat ze van heroïne tol zeggen, tes plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een riche of krakiel. Astropo.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Laat je maar zeggen, als je verder zo'n ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de dood, ik was van het goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: A Joy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. A Joy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Asocatium? Hoe komt dat, hè?
1: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schijt en gans onze stad bevroezen.
0: En voor wat dat, hè?
1: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
0: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

dag en nacht. Van Smares tot Sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

0: Abdamuelowy klasie tu. Abdamuelowy klasje tu. Des beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Abdamuelowy klasje tu. Abdamuelowy klasje tu. Des beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stotter zot op mijn kop,
0: stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop.
0: Stotter zot op mijn kop.

0: stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

0: Noezel doen, dat is ook wel speciaal voor VLD.
1: De grote gift voor ons dat oei, dit doen allemaal mee.
0: Ze doen wel nooit belachelijk, maar eigenlijk geeft dat niet.
1: Een noezel doen, dat is een kunst, iets anders stelt je er niet.
0: En Bert kan

0: Kijk toch niet de Michel, want daar is een zwaar gewicht.
1: Het gloeiten en het zagen, dat ontziet nog als zijn plicht.
0: Zavloms kan nog goed spreken, nog veel beter als de rest.
1: Maar lodge hem niet alleen gewoon, of er komt een groeite nest.
0: Gelijk je hoort, het is een nooit misdere dag gevinch.
1: Gemoeis en dat gedester, het is precies het kleinste kindje.
0: Dan is dat komt ons nee zo, het is echt waar.

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brunt?
1: JMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: Alles goeiste carnavaliek is echt het goeiste.
2: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsneers een eerbetoon der Duitsterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereer een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet haar niet.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

Zijn een fan van de voelde goed iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radios van Holst.

En ik pijs de manen ze aan schieven. Ik kom dan niet meer tegen. Maar juist niet. De monjag. De doodsdag.

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: in de straat.
1: De hoerden gaal dat joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gat. Dat joine zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: De Loze Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App de mol.

0: Waar? Ava van Olst.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en door in een groeite strik, zei je enig, maar

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nieuwen app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.
1: Hallo.
2: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Profisch had mij al 15 jaar potten pluim aanmakken. Hey, dat is gewoon van dekker lang,

0: som deraf.
1: Er is in Oisch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of andere kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Oisch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret

Een kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Leutnant, 2 minuten, maar dan kop gerust.
1: Game over.
2: Kapitalisten en andere tisten, allemaal loesten.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Vrijdag.

0: Kristen Chavechaven
1: a Joan Music
0: Zár Radio.
2: Was da la wat in essig? Zie de woorden niet. De Jean-Pieter een trompetje pikkel verdoen. Kom jong, mocht dat geriet, dat men ons nog eens kunnen smoeten.

0: wakker maken, zo'n de poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het fietje kapot.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar rode school.
1: Ai, kom, nog een.
3: Ajoe Music, 100% oost.

Stenees, van verren ondertoeig. Hij kost bekende meer, nog ver of achteruit. Maar toch riep die repé, hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En...

0: alles wat dat een oorsneer geernoert.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan zo. Droa toch een open raai.

AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: vonuot un Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.